0: Willem Fwynhoff on. Ja, dat dan helemaal aan het zin. Ik geef er een kuikdijk. Er hit 30 aan zat en zo. Sinead Hugel. The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verloren aan zat en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zei ik er heen. Ach, zo eet naar home, hoor.
1: Zo eet naar Aaron is mo aan zat en zo. Ach, kei weg, ik

0: Live Lumps Jet Spencer laatst al. Anse er het 30 naar heren dan zacht en zo. Ook het samen er bies, maar bek moet je een koor of shit. De trokken er aan is mal en zacht en zo te zeer. Ook het zo lang geld in skull er een valk kloor nu. Bek moet je een tosu, ik geef er een trokken de Gracie Abrams de Goopla no meid. Ach, keer duus. Zo je een top koeig aan zacht en chakacha.
1: De koeig tracks is mal on zacht en chakacha. Koeig.
0: I give her a cooig, Becky Hill, the more.
1: Can you give me car?
2: 100,000 years or more could easy pass.
0: I give her a car, Kingfisher, the sun will never settle.

0: Willem Fwinov on. Ja, dat dan helemaal aan zin. Ik heb een kuikdag, er hit 30 aan zacht en zo. Sinead Hugel, The Moving to the Sun. Augustina en Aaron is verder aan zacht en zo. Ja, van beter. Wel, niet weg zeggen, ik heb er heen. Ach, zo eet naar homo hori.
1: Zo eet naar haar aan het moe aan zacht en zo. Ach, kijk weg, ik